Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Sint-Gilles bij Brussel is gisteravond opnieuw geschoten, deze keer met een automatisch wapen. Niemand raakte gewond. Naar de dader wordt nog gezocht. Het is al de derde dag op rij dat er is geschoten in Sint-Gilles. Volgens burgemeester Spinet is er een link met het drugsmilieu. Hij vraagt extra geld. In de loop van de dag gaat minister van Binnenlandse Zaken Quintin ter plaatse. De Spaanse regering vraagt de Europese Unie om noodfinanciering voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave in het noorden van Afrika verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld moet dienen voor zowel de opvang van mensen als voor het versterken van de grenzen. Eind juli bestormden tienduizenden mensen de enclave vanuit Marokko. Daarbij zijn 90 mensen overleden. De VS hebben Syrië officieel geschrapt van de lijst van landen die terrorisme ondersteunen. Syrië stond al 47 jaar op die lijst. De beslissing van de VS is een stap in het afbouwen van de Amerikaanse sancties tegen Syrië. Daardoor waren er onder meer strenge beperkingen op buitenlandse investeringen. Het regime van dictator Assad viel 2 jaar geleden en Assad is gevlucht naar Rusland. In Syrië is daarna een nieuwe regering gevormd die nu probeert om het land te stabiliseren en de eenheid te bewaren. En op het WK hockey hebben de nationale vrouwen zich als tweede in een groep geplaatst voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor groepswinst, maar het bleef 0-0. In de halve finales wacht topfavoriet Nederland in Nederland. Het is vandaag wisselend bewolkt met in het zuidoosten van het land kans op buien bij maximaal 24 graden. Morgen wat meer kans op regen en tot 26 graden.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Sint-Gilles bij Brussel is gisteravond opnieuw geschoten, deze keer met een automatisch wapen. Niemand raakte gewond, maar de dader wordt nog gezocht. Het is al de derde dag op rij dat er is geschoten in Sint-Gilles. Volgens burgemeester Spinet is er een link met het drugsmilieu. Hij vraagt extra geld. In de loop van de dag gaat minister van Binnenlandse Zaken Quintin ter plaatse. De Spaanse regering vraagt de Europese Unie om noodfinanciering voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave in het noorden van Afrika verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld moet dienen voor zowel de opvang van mensen als voor het versterken van de grenzen. Eind juli bestormden tienduizenden mensen de enclave vanuit Marokko. Daarbij zijn 90 mensen overleden. De VS hebben Syrië officieel geschrapt van de lijst van landen die terrorisme ondersteunen. Syrië stond al 47 jaar op die lijst. De beslissing van de VS is een stap in het afbouwen van de Amerikaanse sancties tegen Syrië. Daardoor waren er onder meer strenge beperkingen op buitenlandse investeringen. Het regime van dictator Assad viel 2 jaar geleden en Assad is gevlucht naar Rusland. In Syrië is daarna een nieuwe regering gevormd die nu probeert om het land te stabiliseren en de eenheid te bewaren. En op het WK hockey hebben de nationale vrouwen zich als tweede in een groep geplaatst voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor groepswinst, maar het bleef 0-0. In de halve finales wacht topfavoriet Nederland in Nederland. Het is vandaag wisselend bewolkt met in het zuidoosten van het land kans op buien bij maximaal 24 graden. Morgen wat meer kans op regen en tot 26 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

alle mannen die zich aangesproken voelen. Casanova van Levert, een hele goede morgen. We starten deze 25e augustus op een dinsdagochtend. Goedemorgen allemaal en leuk dat je erbij bent. Tot een uur of negen.

Bebe Rexha en Faithless. The New Religion. Op dinsdagochtend 23 graden. Er kan in de loop van de dag wat regen vallen. Woensdag en donderdag wordt het warmer, 27 graden. Maar wel kans op wat regen en ook op wat onweer. The Baby en Roddy Ricch met Rockstar, de Kreuners. En deze van Desireless. Er is Voyage, Voyage.

Kreuners en Maak Me Wakker voor je gaat. Binnenkort beginnen de werken aan de binnentuin van het stadhuis van Sint-Niklaas. Als je van op de markt door het stadhuis loopt, zo naar de achterkant van het stadhuis, dan kom je in de Sint-Jozefstraat binnenkort. Dat is het straatje dat achter het stadhuis loopt, tussen de Onze Lieve Vrouwkerk. Enfin, dat gat dat daar is, daar wordt de binnentuin heraangelegd met zitbanken en veel groen, zodat het daar aangenaam vertoeven is, zowel voor de mensen die in het stadhuis werken als voor de mensen van Sint-Niklaas. 's Avonds wordt alles afgesloten. Hier is Another and 54 Ultra.

Heerlijk nummertje, 1980 voor Robert Holmes en him. De 58-jarige Céline Dion heeft haar comeback aangekondigd. Vanaf september gaat ze 10 concerten geven in Parijs. I Drove All Night zal daar zeker gezongen worden, hoor.

0: farei scoprire il più bel tempo della primavera.
1: Sash, en een klein stukje Italiaans daarbij. Als je houdt van feesten in je buurt, de Exaarse feesten, de Gezoorse feesten, zoals ze dat noemen. Vanaf nu, vrijdag, beginnen ze eraan om 7 uur met een barbecue. En om 9:30, dames en heren, komen de Multinis optreden. Zaterdag is er onder meer een traditionele dansnamiddag en is er ook een camping Gezoorde Fuif. Allemaal in Exaarde, 3 dagen feest, vanaf nu, vrijdag.

5 september staat hij op het podium op het Hendrik Heijmanplein in Sint-Niklaas. Yesterday, Today, Tomorrow en Berg. 25 augustus, dinsdagochtend, goedemorgen. Zo gaan we richting het nieuws van 8 uur. We doen het met deze van Madness. Dit is Our House.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Sint-Gilles bij Brussel is gisteravond opnieuw geschoten, deze keer met een automatisch wapen. Niemand raakte gewond. Naar de dader wordt nog gezocht. Het is al de derde dag op rij dat er is geschoten in Sint-Gilles. Volgens burgemeester Spinet is er een link met het drugsmilieu. Hij vraagt extra geld. In de loop van de dag gaat minister van Binnenlandse Zaken Quintin ter plaatse. De Spaanse regering vraagt de Europese Unie om noodfinanciering voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave in het noorden van Afrika verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld moet dienen voor zowel de opvang van mensen als voor het versterken van de grenzen. Eind juli bestormden tienduizenden mensen de enclave vanuit Marokko. Daarbij zijn 90 mensen overleden. De VS hebben Syrië officieel geschrapt van de lijst van landen die terrorisme ondersteunen. Syrië stond al 47 jaar op die lijst. De beslissing van de VS is een stap in het afbouwen van de Amerikaanse sancties tegen Syrië. Daardoor waren er onder meer strenge beperkingen op buitenlandse investeringen. Het regime van dictator Assad viel 2 jaar geleden en Assad is gevlucht naar Rusland. In Syrië is daarna een nieuwe regering gevormd die nu probeert om het land te stabiliseren en de eenheid te bewaren. En op het WK hockey hebben de nationale vrouwen zich als tweede in een groep geplaatst voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor groepswinst, maar het bleef 0-0. In de halve finales wacht topfavoriet Nederland in Nederland. Het is vandaag wisselend bewolkt met in het zuidoosten van het land kans op buien bij maximaal 24 graden. Morgen wat meer kans op regen en tot 26 graden.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk, ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink, ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 80.

band die ook internationaal doorbrak en meer dan 100 miljoen platen heeft verkocht in de wereld, de Backstreet Boys. En daarmee waren ze groter dan Take That. Take That heeft ongeveer 29 miljoen platen verkocht en waren vooral in de UK en in Europa zeer populair. En deze jongens waren heel populair in heel de wereld. Rolling Stones, Start Me Up.

New Wave muziek uit de jaren 80. 1984, Blancmange, Don't Tell Me. En daarvoor nog altijd de nieuwe Martin Garrix, die Ed Sheeran vond voor een mooie samenwerking. Dat heette dan Repeat It. Hoeven wij nog iets te repeaten vandaag? Misschien eens kijken naar het weer. Vandaag in de loop van de dag regen. 23 graden, woensdag en donderdag wordt het warmer. 27 graden, maar wel kans op regen en onweer. En dan nu de Eagles op dinsdagochtend in Hotel California. Geniet ervan.

Bij S Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S Tiles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Land van Waas.
1: De zomer is van jou.
2: Wij zijn klaar voor een nieuw uur Summer Hits en Classics.
3: Met Michiel Tiron.

Straks gaan we twee keer naar ons eigen land. We doen het met Stromae, Alors on danse en Stand Up van Jo Lemaire. Maar eerst deze van Topic en Becky G. Zo is de dinsdag begonnen met Sorry Papi.

0: 'Ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: 'S Avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: The music sounds great. Land van Waas.

Both Sides of the Story. Elk verhaal heeft twee kanten, zeggen ze soms wel eens. En zo had Phil Collins dat ook begrepen. Both Sides of the Story. Zullen we nog eens een plaat draaien uit de hitlijsten? En van beide noorderburen, dit is Antoon, de enige. Hey,

New Moon on Monday van Duran Duran. De Land van Maas Classics ochtend ook zometeen tussen 9 en 11 voor Ronnie er aankomt. En besluiten doen we met dit hele mooie liedje van Michael Bublé. That is Everything.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er vindt vandaag een autopsie plaats op het kinderlichaampje dat gisteren gevonden is in een bosgebied in Onne bij Dinant. Het onderzoek moet duidelijk maken of het om de kleine Timeo gaat en waaraan het kindje overleden is. De Waalse jongen van 5 is sinds eind juni vermist, samen met zijn vader. Op 28 juni werd hun auto teruggevonden op de parking van een plaatselijke voetbalclub. De vader van 29 is nog altijd spoorloos. Volgens bepaalde bronnen had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Voor het eerst in 5 jaar is het aantal werknemers met Vlaams opleidingsverlof gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Acerta. Vorig schooljaar maakte ruim 20% minder werknemers er gebruik van. De daling volgt op een verstrenging van de voorwaarden. Werknemers moeten nu onder meer minstens 28 uur per week werken om recht te hebben op het verlof. Vroeger was dat minstens halftijd. Daarmee kunnen ze tot 125 uur per jaar een opleiding volgen, terwijl de werkgever hun loon doorbetaalt. Zeker 41 mensen zijn gewond geraakt bij de tornado in het zuiden van Frankrijk. 15 van hen liggen in het ziekenhuis. Een van de gewonden is een zwangere vrouw die onder een ingestorte muur terechtkwam. In de buurt van Carcassonne raakten ook zeker 100 huizen beschadigd. Bijna 300 gezinnen hadden een tijd lang geen stroom. In Zuid-Soedan zijn 2 Ethiopische VN-blauwhelmen omgekomen. Dat gebeurde nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag gelokt werden. 7 anderen raakten gewond. Sinds begin dit jaar zijn al 9 blauwhelmen gedood in Zuid-Soedan. In het land is een hevige strijd aan de gang tussen regeringstroepen van president Kir en troepen van oud-vicepresident Machar. En dat ondanks een vredesakkoord. De dag begint met opklaringen, later neemt de bewolking toe en kunnen er enkele buien vallen. Ook onweer is mogelijk. De temperatuur komt uit op zo'n 23 graden. Morgen starten we met buien en klaart het later op bij een graad of 26.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Classic hits, non-stop.

In Exaarden zijn er de Gezoorse zomerfeesten op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Met op vrijdag onder andere een familiebarbecue en ook een optreden van de Montenis. Op zaterdag een dansnamiddag, een zomerbar en s'avonds een fuif. En op zondag de Rommelmarkt, een aperitiefconcert, een kinderspeeldorp en ook de hemelse spektakels en dagverse wonderen. En daarna ook nog muzikale optredens en een DJ. Alles is te vinden op www.gezoorsefeesten.be. Ook het Internationaal Straattheater is er tijdens de Beverse Feesten. En dat gebeurt allemaal tijdens de Grote Cirque van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus. De Grote Cirque vervolledigt het drieluik van de Beverse Feesten en brengt circusacts van overal ter wereld naar het oude atletiekterrein en de terreinen van KA Beveren en basisschool De Bever, terwijl walking acts het centrum opvrolijken. Alle info is te vinden op www.beverenbuiten.be. Het laatste weekend van augustus is er Bergendries Kermis in Lokeren, met op vrijdag 28 augustus de officiële opening en ook een quizavond. Op zaterdag 29 augustus is er een rommelmarkt, een petanketoernooi en ook kindernamiddag. Nadien is er nog een steekfestijn en zijn er nog optredens. Zondag 30 augustus begint men om 11:30 met een aperitiefconcert. Nadien rijden de truckers met een hard weer, om 13:30 doen ze dat. Zijn er nog pannenkoeken, is er de Zing met ons mee bingo en zijn er nog optredens van onder andere Mireille de Broe en Peter van Eetvelde en ook nog een DJ. Allemaal dus te beleven op de Bergendries Kermis. Radio

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er vindt vandaag een autopsie plaats op het kinderlichaampje dat gisteren gevonden is in een bosgebied in Aunay bij Dinant. Het onderzoek moet duidelijk maken of het om de kleine Timeo gaat en waaraan het kindje overleden is. De Waalse jongen van 5 is sinds eind juni vermist, samen met zijn vader. Op 28 juni werd hun auto teruggevonden op de parking van een plaatselijke voetbalclub. De vader van 29 is nog altijd spoorloos. Volgens bepaalde bronnen had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Voor het eerst in 5 jaar is het aantal werknemers met Vlaams opleidingsverlof gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Acerta. Vorig schooljaar maakte ruim 20% minder werknemers er gebruik van. De daling volgt op een verstrenging van de voorwaarden. Werknemers moeten nu onder meer minstens 28 uur per week werken om recht te hebben op het verlof. Vroeger was dat minstens halftijd. Daarmee kunnen ze tot 125 uur per jaar een opleiding volgen, terwijl de werkgever hun loon doorbetaalt. Zeker 41 mensen zijn gewond geraakt bij de tornado in het zuiden van Frankrijk. 15 van hen liggen in het ziekenhuis. Een van de gewonden is een zwangere vrouw die onder een ingestorte muur terechtkwam. In de buurt van Carcassonne raakten ook zeker 100 huizen beschadigd. Bijna 300 gezinnen hadden een tijd lang geen stroom. In Zuid-Soedan zijn 2 Ethiopische VN-blauwhelmen omgekomen. Dat gebeurde nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag gelokt werden. 7 anderen raakten gewond. Sinds begin dit jaar zijn al 9 blauwhelmen gedood in Zuid-Soedan. In het land is een hevige strijd aan de gang tussen regeringstroepen van president Kiir en troepen van oud-vicepresident Machar. En dat ondanks een vredesakkoord. De dag begint met opklaringen, later neemt de bewolking toe en kunnen er enkele buien vallen. Ook onweer is mogelijk. De temperatuur komt uit op zo'n 23 graden. Morgen starten we met buien en klaart het later op bij een graad of 26.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is
4: een nieuw uur.
0: Radio Land van Waals. Classic hits non-stop.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er vindt vandaag een autopsie plaats op het kinderlichaampje dat gisteren gevonden is in een bosgebied in Onne bij Dinant. Het onderzoek moet duidelijk maken of het om de kleine Timeo gaat en waaraan het kindje overleden is. De Waalse jongen van 5 is sinds eind juni vermist, samen met zijn vader. Op 28 juni werd hun auto teruggevonden op de parking van een plaatselijke voetbalclub. De vader van 29 is nog altijd spoorloos. Volgens bepaalde bronnen had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Voor het eerst in 5 jaar is het aantal werknemers met Vlaams opleidingsverlof gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Acerta. Vorig schooljaar maakte ruim 20% minder werknemers er gebruik van. De daling volgt op een verstrenging van de voorwaarden. Werknemers moeten nu onder meer minstens 28 uur per week werken om recht te hebben op het verlof. Vroeger was dat minstens halftijd. Daarmee kunnen ze tot 125 uur per jaar een opleiding volgen, terwijl de werkgever hun loon doorbetaalt. Zeker 41 mensen zijn gewond geraakt bij de tornado in het zuiden van Frankrijk. 15 van hen liggen in het ziekenhuis. Een van de gewonden is een zwangere vrouw die onder een ingestorte muur terechtkwam. In de buurt van Carcassonne raakten ook zeker 100 huizen beschadigd. Bijna 300 gezinnen hadden een tijd lang geen stroom. In Zuid-Soedan zijn 2 Ethiopische VN-blauwhelmen omgekomen. Dat gebeurde nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag gelokt werden. 7 anderen raakten gewond. Sinds begin dit jaar zijn al 9 blauwhelmen gedood in Zuid-Soedan. In het land is een hevige strijd aan de gang tussen regeringstroepen van president Kir en troepen van oud-vicepresident Machar. En dat ondanks een vredesakkoord. De dag begint met opklaringen, later neemt de bewolking toe en kunnen er enkele buien vallen. Ook onweer is mogelijk. De temperatuur komt uit op zo'n 23 graden. Morgen starten we met buien en klaart het later op bij een graad of 26.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink ramen en deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: to stay.
1: Now you want me to stay.
0: I'll never leave you.
2: En plots zitten we aan het einde van augustus bijna. Het is 25 augustus vandaag, dinsdag. Dat waren Criss Cross, Amsterdam, Sera en Colin Maynard met Stay Never Leave. Ik blijf bij jullie tot 12 uur, nu met Michael Jackson en You Are Not Alone.

Jackson van James Bond, The Living Daylights, dat waren Aha. En zo dadelijk na de jaren 80 met Clouseau, maar eerst nog eventjes terug naar de volle feesten in Lokeren. Want die hebben er alweer een uitstekende editie op zitten. Dat hebben ze zelf laten weten. Er waren 9 dagen stralend weer en ze hebben slechts 1 regendag gehad. En ze hebben maar liefst 228.097 geregistreerde passages. Dat was dus aan de toegang. Dat was een elektronisch telsysteem die registreerde die toegangen. Het is wel zo dat dat geen unieke bezoekers zijn, maar het totale aantal geregistreerde bewegingen. Want wie het terrein verliet en nadien terugkeerde, werd dus opnieuw geteld. Maar het komt er dus op neer dat de volle feesten editie 26 alvast geslaagd zijn.

0: wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Land van Waas. The music sounds great.
1: Ronnie van de Vijver.

jaren 80 met Gino Socio hier bij Lanfalas en Try It Out. En nog even over die volle feesten. Daarnet was er iemand die vroeg wanneer zijn het eigenlijk volgend jaar volle feesten. Wel, ze beginnen op vrijdag 30 juli 2027.

0: Tijdens de Beverse feesten zijn er ook gratis optredens en vaste waarden op Beverenmarkt van 27 tot en met 30 augustus. En op de Grote Markt is dat dus naar goede gewoonte dat er heel wat te beleven is. Onder andere de Wolfbanes, de Kids, ook DJ Frank, Les Truites, ook nog Steven en de Madame Bartkeil, de Romeo's. En op zondag Maxime, de Moltenies en DJ Janine. Naast de concerten ook nog heel wat andere activiteiten. De Vakantie 5 voor feestvierders met en zonder beperking. Samen met de Beveren 5 Miles. Ook nog de Seniorennamiddag, de Avondfeestmarkt, de 75 en 100 kilometer van Beveren en de Olympische Straat. Alle info is te vinden op www.beverenbuiten.be. Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren opnieuw helemaal in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op verschillende locaties genieten van live muziek, straattheater en tal van activiteiten voor jong en oud. Beveren Buiten brengt topnamen naar het Gravenplein van woensdag 26 tot zondag 30 augustus. Organisator Studio 98 pakt eruit met een gevarieerd programma met bekende namen uit verschillende muziekgenres. Onder andere Mama Chasje, Clouseau, ook Luna, Niels de Stadsbader, Meteor, Bart Peters en de Ideale Mannen, Milk Inc., Cherry Moon Tracks en nog heel wat andere. Op zondag sluiten Like Me, Samson en Marie, Mega Mindy en Maya erbij het festival familievriendelijk af. Alle info en tickets vind je op www.beverenbuiten.be. Om in de agenda te noteren, van 4 tot 6 september zijn er opnieuw vredefeesten in Sint-Niklaas met het Ballonfestival, de Wereldmarkt en ook de Ballonloop. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be.
1: Summer sounds great.
2: Land van Waas.
1: Summer sounds great. Adult.

Lucas Graham, Love Someone. En gisteren was er nog een opmerkelijk persbericht van de Nederlandse Omroep. Dat ze namelijk waarschijnlijk volgend jaar niet deel zullen nemen aan het Eurovisie Songfestival. Omdat ze vinden dat het niet langer neutraal is.

0: Je kent hem misschien wel van Morning. Dit was ook uit de jaren 80. Andrew met Love is Waiting. Vanaf vrijdag tot en met zondag zijn er in Exaarde weer feesten. Met onder andere op vrijdag een familiebarbecue, maar die is al helemaal uitverkocht. Maar je kan die vrijdagavond wel nog gaan kijken en luisteren naar de Maltenies om 9:30. En de rest van het programma vind je natuurlijk op de sociale media en ook op www.gezorsefeesten.be. Het is bijna 12:00. Ik ben morgen weer vanaf 11:00. Dit is nog Free As Sky met Silent Treatment.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De energieprijzen blijven fors stijgen. Vooral aardgas wordt opnieuw een pak duurder. Een gemiddeld gezin betaalt nu bijna 1800 euro per jaar. Of een kleine 300 euro meer dan in juli. Dat is de hoogste prijs sinds de vorige energiecrisis, zowat 3,5 jaar geleden. De hoge energieprijzen zijn vooral het gevolg van de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en de historisch lage gasvoorraden in Europa. Die zorgen voor extra onzekerheid op de energiemarkt. Experts raden klanten aan om hun energiecontract grondig na te kijken en tarieven goed te vergelijken. Zeker 306 Belgen zijn de voorbije weken besmet geraakt met salmonella door eieren van leverancier Laerco uit Geel. Dat meldt het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in ons land. En wellicht ligt het werkelijke aantal besmettingen nog hoger. Niet iedereen met klachten laat zich testen. Het FAVV liet op 10 augustus een grote hoeveelheid eieren uit de rekken halen. En ook in 8 andere landen zijn eieren teruggeroepen. Bij Laerco was in mei ook al salmonella vastgesteld. Bij een Oekraïense droneaanval in de Russische regio Krasnodar zijn 2 mensen om het leven gekomen. Brokstukken van drones kwamen op een station terecht en een olieraffinaderij vatte vuur. In Oekraïne werden dan weer 2 mensen gedood bij een Russische luchtaanval in Zaporizhia. In de buurt van de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn 40 mensen om het leven gekomen bij een aanval op een opvangkamp voor daklozen. Verschillende anderen raakten gewond en er zijn ook mensen vermist. Mogelijk zijn ze ontvoerd. De regio krijgt vaak te maken met geweld tussen gewapende bendes die strijden om de macht. Ze verkrachten daarbij ook mensen en steken huizen in brand. Het westen van het land heeft vandaag de beste weerkaarten. Het is daar droog met geregeld wat zon bij een graad of 24. In het oosten is de kans op regen het grootst. Morgen krijgen we eerst buien, later klaart het op. We halen dan een graad of 26.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.
5: Dit is een nieuw uur.
4: Radio Land van Waas. Jeroen Verkruijsen.

Iets over 12, als je aan tafel gaat, smakelijk en welkom bij de Bo's Summer Bar. Ja, aan tafel, maar niet te rap, want we moeten nog aperitieven zo meteen. Het cocktailmoment over een minuut of 10, denk ik. Dus welkom bij de zomer van Land van Waas. Nog een hele week lang is de bar open. Met plezier trouwens. Met straks Marissa Tuinen, People to People. En Kygo met Max McNown en Take Me Back. Eerst Pargo, You and Me, 1980 bij Land van Waas.

0: People to People bij Lan van Waas in de Summer Bar. Tijd voor het aperitief vandaag. En het is dinsdag. Voor veel mensen is al het werk begonnen. Dus we gaan het beschaafd houden.
1: Sangria ken je natuurlijk als de typisch zomerse drank. Ook een beetje een gevaarlijke drank. Want door het fruit is het effect van de alcohol niet meteen duidelijk. Met een alcoholvrije variant is dat probleem natuurlijk van de baan. Sangria drink je volgens de Spanjaarden nooit alleen, dus gaan we voor een hoeveelheid van 2 liter. Neem een kan en meng daarin 750 ml veenbessensap met een halve liter druivensap en 350 ml afgekoelde zwarte thee. Maak 2 sinaasappels en 1 citroen schoon en snij ze in partjes. Voeg ze toe aan de mix samen met 300 gram veenbessen. Werk deze mocktail sangria tot slot af met ijs.
2: The music sounds great.
3: Land van Waas.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: S'avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.

Madonna met Celebration bij Landhaven Waas. Weerkaarten vandaag, kans op wat regen vanmiddag bij een graad of 21. Ook morgen valt er regen, maar dan vooral in de ochtend bij 26 graden. En dan donderdag opnieuw 26 graden, maar dan met kans op onweer. Jawel, en vrijdag is onstabiel, onweerachtig bij 21 graden. En zaterdag regen en 22 graden. Ja, het is een beetje onstabiel, hè?

Bastel met Quarter Past Midnight. De hele zomer lang lunchen aan de toog van de Landhavas Summer Bar. Met straks Shaka Tak. Zometeen hoor je Dark is the Night. En ook onderweg een tropische track. Eerst die van Steps, Better Best Forgotten.

0: Toto bij Land van Waas. En Georgie Porgy.
1: Dit is de tropische track.
0: Een tropische track. Daar is er nu tijd voor en we gaan kiezen voor een track die eigenlijk alles heeft voor een echte tropische track in een echte summerbar. Deze hier heeft alles, namelijk een exotische ritme. Straks een saxofoontje en ook een vrouwenstem. Ace Barty voor flinke portie tropiek in de summerbar. En dat alles in het Spaans, hè. Lego is hier met El Ritmo.

Alex Warren bij Lavavas en Passenger. Het is bijna 1 uur, nieuws komt eraan zometeen. Uit Vlaanderen en de wereld. En daarna meer hits en classics en meer Summer Bar. En voor 1 uur nog Janine O'Connor. Dit is Mandinka.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De energieprijzen blijven fors stijgen. Vooral aardgas wordt opnieuw een pak duurder. Een gemiddeld gezin betaalt nu bijna 1800 euro per jaar. Of een kleine 300 euro meer dan in juli. Dat is de hoogste prijs sinds de vorige energiecrisis, zowat 3,5 jaar geleden. De hoge energieprijzen zijn vooral het gevolg van de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en de historisch lage gasvoorraden in Europa. Die zorgen voor extra onzekerheid op de energiemarkt. Experts raden klanten aan om hun energiecontract grondig na te kijken en tarieven goed te vergelijken. Zeker 306 Belgen zijn de voorbije weken besmet geraakt met salmonella door eieren van leverancier Larco uit Geel. Dat meldt het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in ons land. En wellicht ligt het werkelijke aantal besmettingen nog hoger. Niet iedereen met klachten laat zich testen. Het FAVV liet op 10 augustus een grote hoeveelheid eieren uit de rekken halen. En ook in 8 andere landen zijn eieren teruggeroepen. Bij Larco was in mei ook al salmonella vastgesteld. Bij een Oekraïense droneaanval in de Russische regio Krasnodar zijn 2 mensen om het leven gekomen. Brokstukken van drones kwamen op een station terecht en een olieraffinaderij vatte vuur. In Oekraïne werden dan weer 2 mensen gedood bij een Russische luchtaanval in Zaporizhia. In de buurt van de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn 40 mensen om het leven gekomen bij een aanval op een opvangkamp voor daklozen. Verschillende anderen raakten gewond en er zijn ook mensen vermist. Mogelijk zijn ze ontvoerd. De regio krijgt vaak te maken met geweld tussen gewapende bendes die strijden om de macht. Ze verkrachten daarbij ook mensen en steken huizen in brand. Het westen van het land heeft vandaag de beste weerkaarten. Het is daar droog met geregeld wat zon bij een graad of 24. In het oosten is de kans op regen het grootst. Morgen krijgen we eerst buien, later klaart het op. We halen dan een graad of 26.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Jeroen Verkruijsen.

een nieuw uur van de Land van Waas Summer Bar. 1 uur geweest, welkom bij de zomer van Land van Waas. Nog heel even duurt, nog een week lang. En dus nog een week lang de Land van Waas Summer Bar.

Hoe dat lijkt u van Eurythmics hier bij Landhavaas in de Summerbar. We gaan trouwens zometeen de schatkist opduiken. Fijn nog een nieuwe steen eruit halen. Een nieuwe muzikale goudklomp. Zometeen naar onder meer Berre.

Cat's Eye met Animal bij Land van Waas. Daar staat ze. Enfin, ik kan ze nog niet zien. Ze staat onder water. De schatkist. Nog een paar muzikale goudklompen liggen daarin. Even checken. Het zouden nog vier moeten zijn, want nog vier keer duiken. Waaronder vandaag naar de schatkist op zoek naar een muzikale goudklomp. En daar staat de kist. Alle lichte groene slag zie ik op het deksel hier. Maar kijk, wat erin zit, schittert nog altijd. Vandaag terug naar 1985. Met Propaganda. Duel, eye to eye.

0: van Michael Penn bij Lantan Waas. Straks nog een weerkaart elders in de wereld. Waar, dat gaan we bepalen met een pijl naar onze wereldkaart die er levensgroot hangt aan de muur van de Lantan Waas Samovar. Blijf bij ons.
1: Radio Land van Waas.

Lady Gaga met Poker Face hier bij Land van Waas. Daar hangt ze levensgroot aan de muur van de Land van Waas Summer Bar, de wereldkaart. Ik gooi een pijl, we zien waar we uitkomen en misschien wordt dat wel de inspiratiebron voor jouw last minute aan het eind van deze zomervakantie, weet maar nooit. En ik heb gegooid naar São Paulo in Brazilië. Dat klinkt zomers, maar het valt tegen vandaag precies. Vandaag 20 graden daar en regen. Droog zelfs. Nee, morgen 20 graden regen. En dan donderdag ook regen bij 26 graden. Vrijdag zonnig met wat wolken bij 30 graden in São Paulo, Brazilië. Zaterdag 32 graden met zon in Brazilië. Zondag 33 graden, ook met zon. En volgende week komt de regen terug, dan opnieuw een graad of 20, 21. Dus dat is nog redelijk in Brazilië, São Paulo. Als je kan meteen vertrekken. Je mag van mij. I'll show you.

I touch myself. Handjes boven de lakens. Het is bijna 2 uur zometeen bij ons bij Land van Waas. De Land van Waas zomer. En vanaf 3 uur is er Michiel Tiron. Hij pakt je mee naar het eind van deze zomerse werkdag. Enfin, zomers werkdag.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De energieprijzen blijven fors stijgen. Vooral aardgas wordt opnieuw een pak duurder. Een gemiddeld gezin betaalt nu bijna 1800 euro per jaar. Of een kleine 300 euro meer dan in juli. Dat is de hoogste prijs sinds de vorige energiecrisis, zowat 3,5 jaar geleden. De hoge energieprijzen zijn vooral het gevolg van de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en de historisch lage gasvoorraden in Europa. Die zorgen voor extra onzekerheid op de energiemarkt. Experts raden klanten aan om hun energiecontract grondig na te kijken en tarieven goed te vergelijken. Zeker 306 Belgen zijn de voorbije weken besmet geraakt met salmonella door eieren van leverancier Larco uit Geel. Dat meldt het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in ons land. En wellicht ligt het werkelijke aantal besmettingen nog hoger. Niet iedereen met klachten laat zich testen. Het FAVV liet op 10 augustus een grote hoeveelheid eieren uit de rekken halen. En ook in 8 andere landen zijn eieren teruggeroepen. Bij Larco was in mei ook al salmonella vastgesteld. Bij een Oekraïense droneaanval in de Russische regio Krasnodar zijn 2 mensen om het leven gekomen. Brokstukken van drones kwamen op een station terecht en een olieraffinaderij vatte vuur. In Oekraïne werden dan weer 2 mensen gedood bij een Russische luchtaanval in Zaporizhia. In de buurt van de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn 40 mensen om het leven gekomen bij een aanval op een opvangkamp voor daklozen. Verschillende anderen raakten gewond en er zijn ook mensen vermist. Mogelijk zijn ze ontvoerd. De regio krijgt vaak te maken met geweld tussen gewapende bendes die strijden om de macht. Ze verkrachten daarbij ook mensen en steken huizen in brand. Het westen van het land heeft vandaag de beste weerkaarten. Het is daar droog met geregeld wat zon bij een graad of 24. In het oosten is de kans op regen het grootst. Morgen krijgen we eerst buien, later klaart het op. We halen dan een graad of 26.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-18.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
5: BE.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Sint-Gilis zijn de voorbije nacht twee personen opgepakt. Die worden verdacht van de schietpartij gisteravond. Mogelijk kunnen ze ook in verband worden gebracht met andere schietincidenten in het Brusselse. De politie nam twee oorlogswapens, twee handvuurwapens, een magazijn voor een vuurwapen en twee elektrische steps in beslag. Het was al de zesde schietpartij in een paar dagen tijd in Brussel. Vrijdag geeft het Brusselse parket een persconferentie over de schietpartijen. Intussen eisen de burgemeesters van de Brusselse gemeente Sint-Gilis, Anderlecht en Vorst een federaal actieplan tegen het drugsgeweld in het Brusselse. Dat hebben ze gezegd na een overleg met minister van Binnenlandse Zaken Quintin. De burgemeesters vinden die opeenvolgende schietpartijen een nationale kwestie. In Onet, in de provincie Namen, waar gisteren het lichaam is gevonden van een kind, is vanmorgen een nieuwe zoekactie begonnen. Volgens het parket zijn er aanwijzingen dat het lichaam dat is van Timeo, de jongen van 5 die al sinds eind juni vermist is samen met zijn vader. Naar die vader wordt nu nog gezocht. Dat gebeurt onder meer met agenten te paard, een helikopter en boswachters. De film Coward van Lucas Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de derde keer dat België een film van Dont instuurt, na Girl en Close. Close kreeg in 2023 een Oscar-nominatie voor beste internationale film. Op 21 januari weten we of Coward ook genomineerd wordt. De film komt vanaf 21 oktober in de Belgische bioscopen. Coward vertelt het verhaal van een nauwe band tussen twee mannen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is meestal bewolkt vandaag met in het oosten kans op een bui. Temperaturen tot 24 graden. De volgende dagen zijn wisselvallig met geregeld kans op wat regen. Morgen is tot 26 graden mogelijk.

het laatste weekend van augustus is er Bergendries Kermis in Lokeren, met op vrijdag 28 augustus de officiële opening en ook een quizavond. Op zaterdag 29 augustus is er een rommelmarkt, een petanketoernooi en ook kindernamiddag. Nadien is er nog een steekfestijn en zijn er nog optredens. Zondag 30 augustus begint men om 11:30 met een aperitiefconcert. Nadien rijden de truckers met een hard weer, om 13:30 doen ze dat. Zijn er nog pannenkoeken, is er de Zing met ons mee bingo en zijn er nog optredens van onder andere Mireille de Broe en Peter van Eetvelde. En ook nog een DJ. Allemaal dus te beleven op de Bergendries Kermis. Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 17:00. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21:00, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3:00 bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Tijdens de Beverse feesten zijn er ook gratis optredens en vaste waarden op Beveren Markt van 27 tot en met 30 augustus. En op de Grote Markt is dat dus naar goede gewoonte dat er heel wat te beleven is. Onder andere de Wolfbeins, de Kids, ook DJ Frank, Le Truut, ook nog Steven en de Madame Bartkuil, de Romeo's. En op zondag Maxime de Moltenis en DJ Janine. Naast de concerten ook nog heel wat andere activiteiten. De vakantiefuif voor feestvierders met en zonder beperking. Samen met de Beveren 5 Miles. Ook nog de seniorennamiddag, de avondfeestmarkt, de 75 en 100 kilometer van Beveren en de Olympische straat. Alle info is te vinden op www.beverenbuiten.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Bij de grootscheepse zoekactie in Onee in de provincie Namen is een tweede lichaam gevonden. In de buurt waar gisteren al een kind dood was aangetroffen. Dat bevestigt het parket. Hoogstwaarschijnlijk gaat het nu om de vader van de jongen. Beiden waren al sinds eind juni vermist. Beide lichamen lagen slechts enkele tientallen meters van elkaar. Volgens bronnen dicht bij de familie had de vader schulden in het criminele milieu. Maar wat er precies is gebeurd zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Later volgt ook nog een autopsie. In Sint-Gilis zijn de voorbije nacht twee personen opgepakt die worden verdacht van de schietpartij gisteravond. Mogelijk zijn ze ook betrokken bij andere schietincidenten in het Brusselse. De politie nam twee oorlogswapens, twee handvuurwapens, een magazijn voor een vuurwapen en twee elektrische steps in beslag. Het was al de zesde schietpartij in een paar dagen tijd in de hoofdstad. Vrijdag geeft het Brussels parket een persconferentie over de schietincidenten. Intussen eisen de burgemeesters van de Brusselse gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en Vorst een federaal actieplan tegen het drugsgeweld in hun regio. Dat hebben ze gezegd na een overleg met minister van Binnenlandse Zaken Quintin. De burgemeesters vinden die opeenvolgende schietpartijen een nationale kwestie. En de film Coward van Lucas Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de derde keer dat België een film van zijn hand instuurt, na Girl and Close. Die laatste kreeg in 2023 een Oscar-nominatie voor beste internationale film. Op 21 januari weten we of Coward ook genomineerd wordt. De film komt vanaf 21 oktober in onze zalen en schetst de nauwe band tussen twee mannen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Meestal bewolkt vandaag met in het oosten kans op een bui, temperaturen tot 24 graden. De volgende dagen zijn wisselvallig met geregeld kans op wat regen. Morgen is tot 26 graden mogelijk.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Gala met een meebrulliedje uit de 90s. En misschien heb je aan het meebrullen geweest. Kan helemaal geen kwaad hoor. Gala en Freed from Desire op deze dinsdagnamiddag. Ondertussen 4 uur geweest. Fijn dat je luistert naar Radioland van Maas. Taylor Swift heeft een nieuwe, die heet I Knew It, I Knew You. Die draaien we zo meteen. Maar eerst een feestje in Acapulco. En we zijn niet alleen, we hebben de Four Tops meegebracht.

kwam uit Zweden, deze Nene Cherry. Dat was Man Child. Er blijkt een salmonella-besmetting de ronde te doen, ten gevolge van besmette eieren. Eieren uit België. Met het nummer 1073. 1, 2, 3 of 4. Belgische eieren, dus als je de laatste dagen een beetje op toilet hebt gezeten, kijk dan toch maar eens in je ijskast.

Homewrecker en Summer hier op Land van Waals. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt. Met kans op enkele regen- en onweersbuien. Daarna opklaringen 26 graden. Donderdag wisselen opklaringen en wolken elkaar af met soms een buitje en 28 graden. En vrijdag wisselen regen- en onweersbuien elkaar af. Het wordt iets minder warm. De temperatuur maximum tot 23 graden. Ook zaterdag en zondag kan de regen vallen bij temperaturen rond 20 graden.

Dit ken je natuurlijk in de versie van Desireless, de versie van Kate Ryan uit 2007, waarmee ze ook in Frankrijk een dikke ferme hit scoorde. Dat was Voyage, Voyage. En daarvoor DJ Snake nog met Justin Bieber en Let Me Love You. Zometeen terug naar de jaren 90. Toen had Clouseau een ferme hit met Vanavond ga ik uit. Maar eerst terug naar het midden van de jaren 80. De band Deodato. Dit is SOS Fire in the Sky.

tranen van goud. En tranen van waarde uiteraard. Aaron Blommaerten, Zoe Livé. Als je gisteravond heel wat brandweervoertuigen in Temse hebt zien rijden. De brandweer was bezig met een oefening in het voormalige ziekenhuis De Pelikaan. Ze hebben daar gebruik gemaakt van zogenaamde discorook om de echte rook te simuleren. En er werden poppen verstopt, zodat de brandweer de slachtoffers moest evacueren. Een grote oefening met heel veel brandweerlieden.

Summer Sounds Great met Shakira en Zoo. Zometeen een hele leuke bende hier over de vloer bij Land van Maas. Spice Girls, Say You'll Be There. Maar eerst terug naar 1982. Het is de tante van Whitney Houston. Diane Warwick heet ze. Ze had een ferme dikke hit te pakken toen met dit hier Heartbreaker.

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Bij de grootscheepse zoekactie in One in de provincie Namen is een tweede lichaam gevonden. In de buurt waar gisteren al een kind dood was aangetroffen. Dat bevestigt het parket. Hoogstwaarschijnlijk gaat het nu om de vader van de jongen. Beide waren al sinds eind juni vermist. Beide lichamen lagen slechts enkele tientallen meters van elkaar. Volgens bronnen dicht bij de familie had de vader schulden in het criminele milieu. Maar wat er precies is gebeurd zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Later volgt ook nog een autopsie. In Sint-Gilis zijn de voorbije nacht twee personen opgepakt die worden verdacht van de schietpartij gisteravond. Mogelijk zijn ze ook betrokken bij andere schietincidenten in het Brusselse. De politie nam twee oorlogswapens, twee handvuurwapens, een magazijn voor een vuurwapen en twee elektrische steps in beslag. Het was al de zesde schietpartij in een paar dagen tijd in de hoofdstad. Vrijdag heeft het Brussels parket een persconferentie over de schietincidenten. Intussen eisen de burgemeesters van de Brusselse gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en Vorst een federaal actieplan tegen het drugsgeweld in hun regio. Dat hebben ze gezegd na een overleg met minister van Binnenlandse Zaken Quintin. De burgemeesters vinden die opeenvolgende schietpartijen een nationale kwestie. En de film Coward van Lucas Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de derde keer dat België een film van zijn hand instuurt, na Girl and Close. Die laatste kreeg in 2023 een Oscar-nominatie voor beste internationale film. Op 21 januari weten we of Coward ook genomineerd wordt. De film komt vanaf 21 oktober in onze zalen en schetst de nauwe band tussen twee mannen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Meestal bewolkt vandaag met in het oosten kans op een bui, temperaturen tot 24 graden. De volgende dagen zijn wisselvallig met geregeld kans op wat regen. Morgen is tot 26 graden mogelijk.

uit de jaren 80. De Deutsche Nieuwe Welle werd dat ook wel genoemd. Al die Duitse muziek die ons toen bereikte. Dit was een van die bands, Rheingold en Dreiklang Dimensionen. 5 uur geweest. Ik heb een ideetje. Zullen we een beetje boom shakalak doen?

0: uitvoeren.
1: Radio Land van Waals.

heeft er een ferme dikke hit mee te pakken. Alex Warren en zijn Fever Dream op Waaslands nummer 1 in hits en classics. Major Hawthorne komt die richting uit met A Long Time en The Cure, maar ook dit van God.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: The Cure met Robert Smith in de hoofdrol. Friday, I'm in love. En diezelfde Robert Smith komt er zo meteen nog eens aan. Met Olivia Rodrigo, What's Wrong With Me. Na deze hier.
1: Hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.
0: En ook onze lokale agenda. Organiseer iets, stuur het maar door via info@rlvw.be of onze WhatsApp groep op onze website. Kijk maar eens.
1: Breaks on a bus, breaks on a car. Breaks to make you a superstar. Breaks to win and breaks to lose.

0: Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren opnieuw helemaal in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op verschillende locaties genieten van live muziek, straattheater en tal van activiteiten voor jong en oud. Beveren Buiten brengt topnamen naar het Gravenplein van woensdag 26 tot zondag 30 augustus. Organisator Studio 98 pakt eruit met een gevarieerd programma met bekende namen uit verschillende muziekgenres. Onder andere Mama Chasje, Clouseau, ook Luna, Niels de Stadsbader, Meteor, Bart Peters en de Ideale Mannen, Milk Inc., Cherry Moon Tracks en nog heel wat andere. Op zondag sluiten Like Me, Samson en Marie, Mega Mindy en Maya erbij het festival familievriendelijk af. Alle info en tickets vind je op www.beverenbuiten.be. Om in de agenda te noteren, van 4 tot 6 september zijn er opnieuw vredefeesten in Sint-Niklaas met het Ballonfestival, de Wereldmarkt en ook de Ballonloop. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be. Ook dit jaar pakt de VZW Koofke in Lokeren uit met de jaarlijkse wandel- en fietszoektocht, maar met een extra toets, want in het kader van het Reinaardjaar werd een speciale link gelegd met het bekende verhaal. Je kan deze doen tot 20 september. Je betaalt €5 per deelnameformulier en je kan het verkrijgen bij Visit Lokeren op de Markt en het praat- en eetcafé De Molen in de Heirbrugstraat, waar de zoektochten starten.
1: Radio Land van Waals. Michiel Tiron.
2: It's about that time, y'all. Rough Riders.

Who's That Girl van Eve. En je weet het, als je iets organiseert, we stoppen dat gratis in die lokale agenda. Hè. Stuur maar door info@rlvw.be of via onze WhatsApp. Die je kan terugvinden op onze website rlvw.be. Ook de ideale manier om met ons in contact te komen. Dit zijn Lloyd Cohen en de Commotions vanmiddag met Perfect Skin.

uit de zomer van 1997. Met het zand tussen de billen, Teaspoon en Sex on the Beach. En dit is de zomer van 2026. Met Janice Blue, Melieve en Edge of Desire.

Florence and the Machine. Een ship to wreck, dat wordt hier zo meteen 6 uur, nieuws om 6 uur. En wij zijn er graag morgen vroeg om 7 uur weer. Hier is Kian Duckworth. I'll be waiting, zeker weten.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Beide lichamen die gevonden zijn in Onet in de provincie Namen waren al in staat van ontbinding, dat meldt het parket. De lichamen, hoogstwaarschijnlijk van de vader en zoon die al 2 maanden vermist waren, lagen op enkele tientallen meters van elkaar. Het lichaam van het kind was gisteravond al gevonden, het andere bij de grootscheepse zoekactie vanmiddag. Intussen staat ook vast dat de vader bij zijn verdwijning een enkelband droeg na een veroordeling voor geweldpleging. Mogelijk had hij ook schulden in het criminele milieu. Straks vindt een autopsie plaats op beide lichamen. Het parket van Luik vermoedt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen veroorzaakt is door een landbouwmachine. 2 deskundigen, de ene in brandonderzoek en de andere met verkeerstechnische expertise, leiden het onderzoek en hun eerste vaststellingen wijzen in die richting. Voor een definitieve conclusie is het nog iets te vroeg, zegt het parket. De brand woedde meer dan een week en verwoestte enkele duizenden hectare natuur. Op het EK volleybal in Baku in Azerbeidzjan hebben de Yellow Tigers ook hun 3e poelenwedstrijd gewonnen. De dames legden vlotjes Roemenië over de knie met 0-3. Ze zijn zo meteen ook zeker van een plaats in de knock-outfase op het kampioenschap. Morgen spelen de Tigers tegen het gastland en donderdag tegen Nederland. En rit 4 in de Vuelta heeft gebracht wat alom de verwachting was. Tadej Pogacar heeft alle tegenstand in de vernieling gereden. In een korte rit die volledig uit Pyreneeëngebergte bestond, ging de Sloveen halfweg die etappe op 50 kilometer van de streep in de aanval. Alleen de Oostenrijker Gal kon hem even volgen. Onze jonge landgenoot Jarno Wiedar was knap 2e na Pogacar, Gal was 3e. Uiteraard verstevigt Pogacar ook zijn leiderspositie in de stand. Wolken en af en toe een brede opklaring. Enkel in het oosten en zuiden is er nog een kleine regenkans. Vannacht wel wisselvallig met ook kans op onweer en minimaal tussen 11 en 17 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Beide lichamen die gevonden zijn in One in de provincie Namen waren al in staat van ontbinding, dat meldt het parket. De lichamen, hoogstwaarschijnlijk van de vader en zoon die al 2 maanden vermist waren, lagen op enkele tientallen meters van elkaar. Het lichaam van het kind was gisteravond al gevonden, het andere bij de grootscheepse zoekactie vanmiddag. Intussen staat ook vast dat de vader bij zijn verdwijning een enkelband droeg na een veroordeling voor geweldpleging. Mogelijk had hij ook schulden in het criminele milieu. Straks vindt een autopsie plaats op beide lichamen. Het parket van Luik vermoedt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen veroorzaakt is door een landbouwmachine. 2 deskundigen, de ene in brandonderzoek en de andere met verkeerstechnische expertise, leiden het onderzoek en hun eerste vaststellingen wijzen in die richting. Voor een definitieve conclusie is het nog iets te vroeg, zegt het parket. De brand woedde meer dan een week en verwoestte enkele duizenden hectare natuur. Op het EK volleybal in Baku in Azerbeidzjan hebben de Yellow Tigers ook hun 3e poelenwedstrijd gewonnen. De dames legden vlotjes Roemenië over de knie met 0-3. Ze zijn zo meteen ook zeker van een plaats in de knock-outfase op het kampioenschap. Morgen spelen de Tigers tegen het gastland en donderdag tegen Nederland. En rit 4 in de Vuelta heeft gebracht wat alom de verwachting was. Tadej Pogacar heeft alle tegenstand in de vernieling gereden. In een korte rit die volledig uit Pyreneeëngebergte bestond, ging de Sloveen halfweg die etappe op 50 kilometer van de streep in de aanval. Alleen de Oostenrijker Gal kon hem even volgen. Onze jonge landgenoot Jarno Wiedar was knap 2e na Pogacar, Gal was 3e. Uiteraard verstevigt Pogacar ook zijn leiderspositie in de stand. Wolken en af en toe een brede opklaring. Enkel in het oosten en zuiden is er nog een kleine regenkans. Vannacht wel wisselvallig met ook kans op onweer en minima tussen 11 en 17 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren opnieuw helemaal in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op verschillende locaties genieten van live muziek, straattheater en tal van activiteiten voor jong en oud. Beveren Buiten brengt topnamen naar het Gravenplein van woensdag 26 tot zondag 30 augustus. Organisator Studio 98 pakt eruit met een gevarieerd programma met bekende namen uit verschillende muziekgenres. Onder andere Mama Chasje, Clouseau, ook Luna, Niels de Stadsbader, Meteor, Bart Peters en de Ideale Mannen, Milk Inc., Cherry Moon Tracks en nog heel wat andere. Op zondag sluiten Like Me, Samson en Marie, Mega Mindy en Maya erbij het festival familievriendelijk af. Alle info en tickets vind je op www.beverenbuiten.be. Om in de agenda te noteren, van 4 tot 6 september zijn er opnieuw vredefeesten in Sint-Niklaas met het Ballonfestival, de Wereldmarkt en ook de Ballonloop. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be. Ook dit jaar pakt de VZW Koofke in Lokeren uit met de jaarlijkse wandel- en fietszoektocht, maar met een extra toets, want in het kader van het Reinaardjaar werd een speciale link gelegd met het bekende verhaal. Je kan deze doen tot 20 september. Je betaalt €5 per deelnameformulier en je kan het verkrijgen bij Visit Lokeren op de Markt en het praat- en eetcafé De Molen in de Heirbrugstraat, waar de zoektochten starten.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Beide lichamen die gevonden zijn in One in de provincie Namen waren al in staat van ontbinding, dat meldt het parket. De lichamen, hoogstwaarschijnlijk van de vader en zoon die al 2 maanden vermist waren, lagen op enkele tientallen meters van elkaar. Het lichaam van het kind was gisteravond al gevonden, het andere bij de grootscheepse zoekactie vanmiddag. Intussen staat ook vast dat de vader bij zijn verdwijning een enkelband droeg na een veroordeling voor geweldpleging. Mogelijk had hij ook schulden in het criminele milieu. Straks vindt een autopsie plaats op beide lichamen. Het parket van Luik vermoedt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen veroorzaakt is door een landbouwmachine. 2 deskundigen, de ene in brandonderzoek en de andere met verkeerstechnische expertise, leiden het onderzoek en hun eerste vaststellingen wijzen in die richting. Voor een definitieve conclusie is het nog iets te vroeg, zegt het parket. De brand woedde meer dan een week en verwoestte enkele duizenden hectare natuur. Op het EK volleybal in Baku in Azerbeidzjan hebben de Yellow Tigers ook hun 3e poelenwedstrijd gewonnen. De dames legden vlotjes Roemenië over de knie met 0-3. Ze zijn zo meteen ook zeker van een plaats in de knock-outfase op het kampioenschap. Morgen spelen de Tigers tegen het gastland en donderdag tegen Nederland. En rit 4 in de Vuelta heeft gebracht wat alom de verwachting was. Tadej Pogacar heeft alle tegenstand in de vernieling gereden. In een korte rit die volledig uit Pyreneeëngebergte bestond, ging de Sloveen halfweg die etappe op 50 kilometer van de streep in de aanval. Alleen de Oostenrijker Gal kon hem even volgen. Onze jonge landgenoot Jarno Wiedar was knap 2e na Pogacar, Gal was 3e. Uiteraard verstevigt Pogacar ook zijn leiderspositie in de stand. Wolken en af en toe een brede opklaring. Enkel in het oosten en zuiden is er nog een kleine regenkans. Vannacht wel wisselvallig met ook kans op onweer en minima tussen 11 en 17 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de Verenigde Staten is country-legende Dolly Parton overleden. Zonder meer een van de invloedrijkste stemmen uit het genre. Ze was actrice in tal van films en series, runde een zakenimperium met ook een pretpark Dollywood en maakte als een van de eerste supersterren werk van grote liefdadigheidsprojecten. Als zangeres werd ze onsterfelijk door onder meer de songs Jolene en I Will Always Love You, die ze volgens de legende op éénzelfde dag schreef. Dolly Parton was 80. Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir wil werk maken van een AI-reglement voor scholen. Dat moet duidelijke regels vastleggen voor alle scholen over hoe ze met artificiële intelligentie moeten omgaan. De eerste scholen zullen al volgende week bij de start van het nieuwe schooljaar in het project stappen. Volgens Demir grijpen leerlingen al te vaak naar AI voor het maken van huiswerk en gaat dat ten koste van zelfstandig en kritisch denken. De minister wil proberen die tendens te keren. De Nederlandse vrouw die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in De Haan, mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Het parket gaat niet in beroep tegen de beslissing van de raadkamer. De vrouw van 53 zit vast op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze reed haar echtgenoot aan en die overleefde de klap niet. De vrouw beweert nog altijd zich niets van het gebeurde te herinneren. Ze verkeerde op het moment van het drama zwaar onder invloed van alcohol. De moeder van Hamza, de jongen van 7 die begin deze maand dood was teruggevonden in Merchtem, moet toch nog zeker een maand in de cel blijven wegens schuldig verzuim. Ook de vriendin die bij de feiten aanwezig was, blijft aangehouden. Het beroep van beide vrouwen tegen hun hechtenis is verworpen. De oom van de jongen, die heeft toegegeven dat hij het kind de fatale slagen toediende, had zich eerder al neergelegd bij zijn verlengde aanhouding. En in het wielrennen heeft Milan Fretin na meer dan een half jaar droogte eindelijk nog eens een koers gewonnen. Onze landgenoot was de snelste van een groot peloton in de openingsrit van de ronde van Poitou-Charentes in Frankrijk. Hij is daar dus ook de eerste leider. Fretin kende dit seizoen al heel wat pech. Zo brak hij zijn elleboog bij een val in de Scheldeprijs in april. De nacht is wisselvallig met buien die het land intrekken vanuit Frankrijk. Er is ook kans op onweer, minima van 10 tot 17 graden. Daarna een wisselvallige dag met wel zeer zachte maxima tot 25 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de Verenigde Staten is country-legende Dolly Parton overleden. Zonder meer een van de invloedrijkste stemmen uit het genre. Ze was actrice in tal van films en series, runde een zakenimperium met ook een pretpark Dollywood en maakte als een van de eerste supersterren werk van grote liefdadigheidsprojecten. Als zangeres werd ze onsterfelijk door onder meer de songs Jolene en I Will Always Love You, die ze volgens de legende op éénzelfde dag schreef. Dolly Parton was 80. Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir wil werk maken van een AI-reglement voor scholen. Dat moet duidelijke regels vastleggen voor alle scholen over hoe ze met artificiële intelligentie moeten omgaan. De eerste scholen zullen al volgende week bij de start van het nieuwe schooljaar in het project stappen. Volgens Demir grijpen leerlingen al te vaak naar AI voor het maken van huiswerk en gaat dat ten koste van zelfstandig en kritisch denken. De minister wil proberen die tendens te keren. De Nederlandse vrouw die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in De Haan, mag de gevangenis verlaten met een enkelband. Het parket gaat niet in beroep tegen de beslissing van de raadkamer. De vrouw van 53 zit vast op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze reed haar echtgenoot aan en die overleefde de klap niet. De vrouw beweert nog altijd zich niets van het gebeurde te herinneren. Ze verkeerde op het moment van het drama zwaar onder invloed van alcohol. De moeder van Hamza, de jongen van 7 die begin deze maand dood was teruggevonden in Merchtem, moet toch nog zeker een maand in de cel blijven wegens schuldig verzuim. Ook de vriendin die bij de feiten aanwezig was, blijft aangehouden. Het beroep van beide vrouwen tegen hun hechtenis is verworpen. De oom van de jongen, die heeft toegegeven dat hij het kind de fatale slagen toediende, had zich eerder al neergelegd bij zijn verlengde aanhouding. En in het wielrennen heeft Milan Fretta na meer dan een half jaar droogte eindelijk nog eens een koers gewonnen. Onze landgenoot was de snelste van een groot peloton in de openingsrit van de ronde van Poitou-Charentes in Frankrijk. Hij is daar dus ook de eerste leider. Fretta kende dit seizoen al heel wat pech. Zo brak hij zijn elleboog bij een val in de Scheldeprijs in april. De nacht is wisselvallig met buien die het land intrekken vanuit Frankrijk. Er is ook kans op onweer. Minima van 10 tot 17 graden. Daarna een wisselvallige dag met wel zeer zachte maxima tot 25 graden.